Wacht het kleine minuten langer. It's now or never. Das war Bruce Channel. Natuurlijk bekend van het originaal van Hey Babe. Okay, weiter geht's. Als Rhythm Bomb Records. Hou je het hier. Vince Anderson Boppers. Met Hold My Hand.

Hoppen en wappen, nou is 58 waar dat Bobby Day met Rockin' Robin. Alright, we rocken boppen, stompen, strolen, gemütlich weiter. Hier is Jerry Lee Lewis!

All the cats and chickens going to the hop. Barry Frank waren dat met zijn versie van At the Hop. Natuurlijk het meeste bekend van Danny and the Juniors. Want deze versie was ook zeer goed natuurlijk van Barry Frank uit 1957. Oké, verder geht's met Rockabilly Music. Huck Barrett hebben we hier met Got the Bull by the Horns. Rock around.

0: be the place.
1: Swing your gal around and around. Das war Chuck Miller met Down the Road to Peace. Een boogie boogie rock and roll klassieker. In eerste linie natuurlijk een original uit die 40er jaren van Amos Milburn. Okay, we rocken boppen, stompen, strolen gemiddeld weiter. Bill Haley in the comments and rock the joint.
2: We're gonna rock, we're gonna roll, we're gonna rock this joint tonight. Tear down the mailbox, rip up the floor, smash up.

gonna rock this joint tonight. Bill Haley and the Comets. En dit was natuurlijk niet die allereerste originale versie van Bill Haley. Als de aanvang Funzekerzeit of Essex Records. Dit was zijn tweede versie of Decca. Oké, het is tijd voor de totale collector item sammeler rariteit. Het was extreem zelden. How we had hier. Aus Virginia. Aus dem Bush Bush. Irgendwo in the middle of nowhere. Heb ik jetzt een medel gevonden. Der damals een platte had veröffentlicht. Een single met zeer, zeer weinig pressingen. Auf das Mystery Label. Het was extreem seltenes. Ginny Lee with Roy Ellis and his East Rockers. Samen jetzt hier. Aus die 50er jaren met Tick Tock Boogie.

Dat is waar, de TikTok en Boogie van Jenny Lee met Roy Ellis en The Sister Rockers. Over het Mystery Label, lokaal veröffentlicht in die 50er jaren in Virginia. Want van Virginia gaan we jetzt richting Indiana. Als Indiana, hoor je hier Web Foley met zijn Little Bitty Mama.

0: rock and roll.
1: Yeah, right around the corner. Dat waren de Five Royals. Een van de vurende doo-wop rock and roll bands. Damals in die 50er jaren. De Five Royals. Ze kwamen oorspronkelijk uit North Carolina. Uit de regio Winston-Salem. Oké, we blijven in de al op de doo-wop scene. Aan de oostkusten. Uit New York City gaan we jetzt hier Lewis Lyman. De broeder van de zeer bekende, natuurlijk Frankie Lyman. En de Teenagers. Lewis Lyman had ook damals enige goede songs eingespeeld. Insbesondere ook in al op de film, rock'n'roll film, Disc Jockey Jamboree. Aus 1957. Aus dieser Zeit, aus dieser Ära, aus dem Doo-Wop-Zeit, haben wir jetzt hier Lewis Lyman and the Teen Charge mit Your Last Chance.

Drei doo-wop rock'n'roll songs in a row. We hebben drie nagespeeld, Lewis Lyman en de Teenagers met Your Last Chance. Aansluitend Dion met zijn Ruby Baby. En am Schluss de Five Stars met Picking on the Wrong Chicken uit het jaar 1958. Okay, back to the rockabilly again now. Rockabilly music from the West Coast, van Dorsey Bonnet. Er kwam damals in sommer 1956 fris uit Memphis, Tennessee. Dorsey Bonnet had damals aan de West Coast in Californië rockabilly platten aangespeeld voor Faber Robinson in de Escondido Canyon in Californië. Spelen we jetzt aus herfst 1956. Let's Fall in Love.